0: eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

0: zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica. Kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen? B-Logix domotica. Verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL.
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Christina.
3: You ever heard about that thing?

0: te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Saint Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Saint Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Christina. Every hour. Every day.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Christina.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina,

0: Swiss Flex.
1: Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie.
2: Bosmans slaapcomfort.
1: Dankzij de innovatieve Bridge-technologie, de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swiss Flex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort.
2: Bosmans slaapcomfort.
3: Christina.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina.
3: We're so my soul sister.

0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: 24 hours a day. Christina. Every day.

0: beste en goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Een Belgisch militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën in Frankrijk, dat meldt minister van Defensie Theo Francken. Het gaat om een ervaren paracommando uit Chaffin. Hij was op oefening in de Pyreneeën. Tijdens een trektocht is hij in een ravijn gevallen. Hij is in kritieke toestand geëvacueerd, maar later overleden. De militair laat een vrouw en een dochter na. In Antwerpen is een man gewond geraakt na een vechtpartij, dat meldt de politie. Hij liep een steekwond op aan zijn hoofd en werd daarop naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. Een verdachte werd opgepakt. In Nederlands voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats, Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig maar zacht bij zo'n 20 graden.

0: Calega Twin Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calegato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Calegato.
1: Christina.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen.
1: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
2: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Premier Bart De Wever voert vandaag opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Gistermiddag ging het kernkabinet na enkele uren onderhandelen opnieuw zonder overleg uit elkaar. Het overleg zit dan ook muurvast, onder meer omdat de MR niet wil praten over een btw-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
3: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Maar eigenlijk zegt iedereen, we weten niet hoe dit verder moet. Het nog maar eens proberen voor de zoveelste keer. Het begint stil aan de waanzin te worden.
2: In totaal wil De Wever 10 miljard euro vinden. En in ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig maar zacht bij zo'n 20 graden.

0: Christina Nieuws.
1: Nooit eerder zochten zoveel mensen informatie of hulp rond gokken als afgelopen zomer. In totaal ging het in de maand juli alleen al om zo'n 30.000 bezoekers bij de website gokhulp.be. Meer dan 3 keer zoveel als in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Freya Perdaans heeft opgevraagd.
2: We weten dat er tijdens grote sportevenementen meer gegokt wordt. Dan weten we ook dat er meer problematisch gegokt wordt of dat mensen zich meer vragen stellen over hun gokgedrag. Dus dat we ervoor moeten zorgen dat hulp nabij is op die momenten van die pieken.
1: Premier Bart De Wever voert vandaag opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Gistermiddag ging het kernkabinet na enkele uren onderhandelen opnieuw zonder akkoord uit elkaar. Het overleg zit dan ook muurvast, onder meer omdat de MR niet wil praten over een btw-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
3: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Maar eigenlijk zegt iedereen, we weten niet hoe dit verder moet. Het nog maar eens proberen voor de zoveelste keer. Het begint stil aan de waanzin te worden.
1: In totaal wil De Wever 10 miljard euro vinden. De E40 Brussel-Leuven is in Berchem tijdelijk dicht. Het komt omdat er een nieuwe brug over de snelweg wordt geplaatst. Die weegt zo'n 4000 ton. Gisteravond kwamen alvast meer dan 2000 mensen kijken.
4: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan en draaien en manoeuvreren. Maar zot wel, wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
5: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken en ze hebben gezegd ja.
6: Ik vind dat heel cool om te zien.
1: Deze namiddag gaat de snelweg opnieuw open. Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Een Belgische militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën in Frankrijk, dat meldt minister van Defensie Theo Francke. Het gaat om een ervaren paracommando uit Schaffen. Hij was op oefening in de Pyreneeën. Tijdens een trektocht is hij in de ravijn gevallen. Hij is in kritieke toestand geëvacueerd, maar is later overleden. De militair laat een vrouw en een dochter na. In ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag heel wisselvallig, maar zacht bij zo'n 20 graden.

0: jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z.
1: Go.be.
2: Christina.
3: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: passie voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagram-pagina voor nog meer inspirerende verhalen. Lovestore.be. Love, you're going to love us.
1: Love houdt stokverkoop. Op zondag 11 oktober vanaf 11 tot 17 uur in de tent voor de winkel. Bergstraat 102, Heist op den Berg. Winterkleding aan scherpe prijzen.
2: Er zijn enorme koopjes te doen. Grote outletverkoop van nachtmode, bed- en badtextiel in de pop-up in de Bergstraat nummer 64 in Heist op den Berg. Kwaliteitsmerken aan ongelooflijke kortingen. Min 30, min 50, ja, zelfs tot min 70%. Een unieke kans. Enorme koopjes op elegante nachtmode, kleurrijke badjassen, bed- en badtextiel en toffe accessoires. De pop-up is alle dagen open van 10 tot 17 uur, zondag en maandag gesloten. Vanaf zaterdag 17 oktober.
3: Christina. Hey.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Net geen tweede wereldtitel gravel op rij voor Florian Vermeers. Op een lastig parcours in Australië werd hij nipt tweede in de sprint, na de Deen Magnus Bak klaar is. Vermeers reed een knappe wedstrijd, maar kon dus zijn wereldtitel niet verlengen. Bak klaar is 30 en rijdt voor een Deense amateurploeg. Nooit eerder zochten zoveel mensen informatie of hulp rond gokken als afgelopen zomer. In totaal ging het in de maand juli alleen al om zo'n 30.000 bezoekers bij de website gokhulp.be. Dat is meer dan 3 keer zoveel als in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Freya Perdaans heeft opgevraagd.
4: We weten dat er tijdens grote sportevenementen meer gegokt wordt. Dan weten we ook dat er meer problematisch gegokt wordt of dat mensen zich meer vragen stellen over hun gokgedrag. Dus dat we ervoor moeten zorgen dat hulp nabij is op die momenten van die pieken.
3: Bijvoorbeeld door meer mensen in te zetten bij de hulplijn. De E40 Brussel-Leuven is in Bertum tijdelijk dicht. Komt omdat er een nieuwe brug over de snelweg wordt geplaatst. Die weegt zo'n 4000 ton. Gisteravond kwamen meer dan 2000 mensen kijken.
5: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan en draaien en manoeuvreren. Maar zot wel, wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
6: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken en ze hebben gezegd ja.
7: Ik vind dat heel cool om te zien.
3: Deze namiddag gaat de snelweg opnieuw open. Het was opnieuw een erg onrustige nacht in het Midden-Oosten. Op de luchthaven van Riyad in Saudi-Arabië zijn 12 doden gevallen na een raketaanval. 300 anderen raakten gewond. Mogelijk gaat het om een aanval van de Houthi-rebellen die gesteund worden door Iran. In de straat van Hormuz werd dan weer een olietanker aangevallen. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone. Daarop brak er brand uit. De bemanning werd wel in veiligheid gebracht. Het is niet duidelijk wie er achter de aanval zit. En in de VS zijn zeker 4 mensen omgekomen door orkaan Isaias. Er viel 1 dode in Florida en 3 in Alabama, dat melden de lokale autoriteiten. Honderdduizenden gezinnen zitten zonder stroom. Isaias kwam gisteren als orkaan aan land met windsnelheden tot 165 km per uur. Intussen is hij afgezwakt tot een tropische cycloon. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig, maar zacht bij zo'n 20 graden.
0: Christina, more music.

Let's go, zondag 11 oktober, dat is vandaag. Kan je om 10:30 en om 15:00 naar Kattekwaad in Egypte. 2 jaar na hun heldendaden in het Hermitage Museum, waar ze Mona Lisa redden, leidde de kat Vincent en zijn muizenvriend Maurice een rustig leventje.

0: 200 euro korting. Als je nu een sectionele poort met motor bestelt bij Almo. Almo heeft absolute topkwaliteit. Sectionele garagepoorten van Heurman. Mooi design, mooie kleurtjes, duurzaam, veilig en vlotte bediening. Almo heeft ook een eigen team met jarenlange ervaring en sterk in service. Bestel nu in oktober je sectionele poort van Heurman en geniet van 200 euro korting. Bij Almo, vlakbij het station van Heist op den Berg.
1: Heurman, zet de puntjes op de O. Christina.

Justy en Sam Harper zaten op de Vlaamse wegen met die Just a Little. Wie zit daar ook nog op die weg? Die Geert Host, hij vergelijkt Vlaamse wegen met de maan. Hij zegt, een Turke met de notto volstaat voor een wieplas. En als je dan op de notto zit, of buiten de notto, of in de notto, laat dan alles opstaan op Christina en ook op die muziek van

0: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
1: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
2: Christina.

De voorbereidende nutswerken voor de aanleg van de aardschotbaan in Lierse Steenweg, de N10 tussen Berlaar en Heist op den Berg, worden op dinsdag 3 november hervat. De werken duren tot april 2026 en brengen vanaf november

vorige week zaterdag was op VTM 3 nog de bibliografie. Nee, noem het maar biografie van Bob Marley samen met die Wailers. Wij draaiden uit 1979 Is This Love. Wie altijd voor liefde openstaat, dat is Taylor Swift.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Lekker eten aan het Gouden Kruispunt in Heist Centrum? Eén adres. De traditionele Vlaamse keuken bij Reverso en de typische Egyptische gerechten bij de Black Horse. Spare ribs, scampi's, pizza, pasta, shawarma, kipkebab. Of kies je vol au vent, frietjes met stoofvlees, chateaubriand en nog zoveel meer. Lekker eten in een prachtig interieur. Bij Reverso en de Black Horse. Samen op één adres. Leopoldlei 2 in Heist Centrum. Ook voor een koffietje, een pintje, een borrelhapje en een glaasje wijn ben je welkom.
2: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
3: Christina.

Tijdens schoorkermis is er vandaag op zondag 11 oktober niet alleen kermisvertier, maar ook live muziek. Café Het Wit Paard in de Pastoor Bellaardstraat in Heiskoor ontvangt vanmiddag de coverband 69.0 FM. Het optreden begint al om 16 uur. De toegang is gratis. Gaan kijken maar zeker van de middag.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Het aantal laadpalen voor elektrische auto's in Vlaanderen stijgt niet snel genoeg. In totaal zijn er net geen 88.000 laadpalen in Vlaanderen voor meer dan 400.000 elektrische auto's. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jasper Pille van Anders heeft opgevraagd.
2: Het aantal elektrische wagens die is verviervoudigd op 3 jaar. Dat is natuurlijk gigantisch. Het aantal laadpalen stijgt ook, maar wat zie je? Dat is dat eigenlijk er momenteel nog 19 laadpalen zijn per 100 wagens, terwijl dat enkele jaren geleden nog 30 laadpalen waren per 100 wagens.
1: Vooral in Antwerpen staan er veel laadpalen, in Limburg het minste. In de VS zijn zeker 4 mensen omgekomen door orkaan Isaias. Er viel 1 dode in Florida en 3 in Alabama, dat melden de lokale autoriteiten. Honderdduizenden gezinnen zitten zonder stroom. Isaias kwam gisteren als orkaan aan land met windsnelheden tot 165 km per uur. Intussen is hij afgezwakt tot een tropische cycloon. En net geen tweede wereldtitel gravel voor Florian Vermeers. Op een lastig parcours in Australië werd hij nipt tweede in de sprint na de Deen Magnus Bak klaar is. Vermeers reed een knappe wedstrijd, maar kon dus zijn wereldtitel niet verlengen. Bak klaar is 30 en rijdt voor een Deense amateurploeg. Er zijn opklaringen, deze namiddag mogelijk lokaal wat buien, later droger bij zo'n 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 16 graden, dinsdag zacht en bewolkt. Lokaal is een bui niet uitgesloten, maxima tot 20 graden.
3: Christina.

nieuwsuitzending zijn wij een onderzoek naar ongepast gedrag gestart. Bij onze DJ's? Nee, bij internationale sterren ook niet. Wij willen alleen dat de liefde geen slagveld is. Zeker niet zoiets als de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dat was Pat Bennett uit 1984. De gunstige wind komt vanochtend van Pharrell Williams.

De gemeente Hulshout heeft voortaan een eigen hondenloopweide. Het Agentschap voor Natuur en Bos. En de gemeente opende deze week de nieuwe hondenweide aan de Doodsbroekstraat, aan het kruispunt met de Zijperstraat. Met 4000 vierkante meter is het meteen een bijzonder ruime plek voor hondjes.

0: Tuinrama. Je bent er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuinrama, ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
0: Op de baan Heist Westerlo.
2: Christina.
3: Soep of water, John.

De stad Aarschot laat de beelden groepen als ik ooit eens 5 minuten tijd heb aan de Bonenwijk. Een jaar lang optreden als ambassadeur van borstenkankerman VZ mee. Daarmee wil de stad aandacht vragen voor borstkanker bij mannen. Aarschot is de eerste Belgische stad die op deze manier een monument inzet.

Jean-Paul de Bie is gestart met het afschaffen van de exclusiviteitscontracten bij Christina. Ja, geen Great Expectation, zoals bij Sienna Spyro uit 2026. En ik heb hem nog altijd gezegd, geloof me, ik heb die tekst niet zelf geschreven. Hij komt gewoon van Rob

0: voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagram-pagina voor nog meer inspirerende verhalen. Lovestore.be. Love, you're going to love us.
1: Love houdt stokverkoop. Op zondag 11 oktober vanaf 11 tot 17 uur in de tent voor de winkel. Bergstraat 102, Heist op den Berg. Winterkleding aan scherpe prijzen.
2: Er zijn enorme koopjes te doen. Grote outletverkoop van nachtmode, bed- en badtextiel in de pop-up in de Bergstraat nummer 64 in Heist op den Berg. Kwaliteitsmerken aan ongelooflijke kortingen. Min 30, min 50, ja, zelfs tot min 70%. Een unieke kans. Enorme koopjes op elegante nachtmode, kleurrijke badjassen, bed- en badtextiel en toffe accessoires. De pop-up is alle dagen open van 10 tot 17 uur, zondag en maandag gesloten. Vanaf zaterdag 17 oktober.
3: Christina.

Verder moet je niet naar Boston. Om 20:30 kan je gewoon naar Staminated Living voor de Black Moon 10 Tequila Gun Tour 2026. Alain, zang en gitaar en Frank Drums, die al in 2011 samenwerkte rond een

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Mexico is een Belgisch meisje van 18 omgekomen bij een auto-ongeval. Dat is bevestigd aan onze redactie. Het ongeval gebeurde om middernacht. Het meisje was daar op uitwisseling en was op weg met haar Mexicaanse vriendin naar een feestje toen het ongeval gebeurde. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie in Mexico onderzoekt de zaak. Vorig jaar zijn er 40.000 dieren binnengebracht in het asiel. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Ben Weitz. Het gaat om een daling van 8% in vergelijking met 2024. Maar de asielen zitten nog altijd overvol, zegt Weitz.
3: Je ziet dat de instroom nog altijd groter is dan de uitstroom. Wat dus wil zeggen dat dieren toch wel lang in de asielen blijven zitten. En dan heel specifiek bepaalde rassen, bijvoorbeeld zoals de American Stafford, Mechelse schepers. Sommige dieren vinden moeilijk een nieuw thuis omdat ze een beetje reputatie tegen hebben. En die soms wel meer dan een jaar blijven zitten in een asiel.
2: Vooral in de provincie Vlaams-Brabant zijn de problemen het grootst. In totaal telt Vlaanderen 173 dierenasielen. En het aantal laadpalen voor elektrische auto's in Vlaanderen stijgt niet snel genoeg. In totaal zijn er net geen 88.000 laadpalen in Vlaanderen voor meer dan 400.000 elektrische auto's. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jasper Pille van Anders heeft opgevraagd.
4: Het aantal elektrische wagens die is verviervoudigd op 3 jaar. Dat is natuurlijk gigantisch. Het aantal laadpalen stijgt ook, maar wat zie je? Dat is dat eigenlijk er momenteel nog 19 laadpalen zijn per 100 wagens, terwijl dat enkele jaren geleden nog 30 laadpalen waren per 100 wagens.
2: Vooral in Antwerpen staan er veel laadpalen, in Limburg het minste. Er zijn opklaringen. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien, later droger bij zo'n 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 16 graden. Dinsdag zacht en bewolkt. Lokaal is een bui niet uitgesloten, maxima tot 20 graden.
1: Christina

0: zwicht Vlaanderen eindelijk voor Manga, of nog altijd voor die lieve kleine piranha van Gorky uit 1991. En maar hopen dat onze luisteraars er niet zo uitzien. Dit is Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Stay

0: wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zetniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zetniels. Lierse Steenweg, hijst op den Berg.
1: Ben jij een KMO op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
2: letsgo.be. Christina.

Clara Joris, Preckler-programmamaker bij Clara, vertelt waarom saxofonist John Coltrane, 1926 tot 1967, terecht beschouwd wordt als een van de grootste jazzmuzikanten aller tijden. Donderdag 15 oktober om 19:30 in de Hanitahoeve in Heist op den Berg.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
2: GVL Pro Center.
3: GVL.
2: Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren.
3: GVL.
2: Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
3: Een mooi resultaat en service op maat.
2: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis.
3: GVL.
2: Kasteelstraat, Heist op den Berg.
4: Christina.

En een glansrol voor de Bengals met die Eternal Flame, het eeuwige vlammetje uit 1989. Een beroemd jaar, zou je toch zeggen. Zeker als in dat jaar ook wel Jamila ongeveer moet geboren zijn. Of was het later? Wie zal het zeggen? Deze superstar komt nu zingen.

kroketjes uit de airfryer. We hebben het ontdekt dankzij die Boza daarnet met die magnetic. Maar volgens mij verwijst dat meer naar de magnetron. Dat is ook een apparaat in de keuken waar dat al je geld wordt witgewassen. Wie weet dat dan weer? Simply Red in 85.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Wijnbistro Callegato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor de lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Callegato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info.
2: Callegato. Christina,

Lucille volledig bloot tijdens het programma Club Christina tussen 9 en 12. Dankzij Bruno Mars met On My Soul. We voelen ons nu bevrijd door de openheid over ons privéleven. Geen geheimen meer voor de Christina-luisteraar. Nog net deze plaats afkondigen. Casey and the Sunshine Band met Get Down Tonight. Je moet niet wachten zo lang. Hij is er al. Stijn Jacob zo dadelijk. Groeten van

0: Christina Nieuws.
1: In Mexico is een Belgisch meisje van 18 omgekomen bij een auto-ongeval. Dat is bevestigd aan onze redactie. Het ongeval gebeurde rond middernacht. Het meisje was daar op uitwisseling en was op weg met haar Mexicaanse vriendin naar een feestje toen het ongeval gebeurde. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie in Mexico onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vicepremier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op sociale media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten. Hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting, want dinsdag is de deadline. Er zijn vorig jaar 40.000 dieren binnengebracht in het asiel. Dat blijkt uit de cijfers van bevoegd minister Ben Weitz. Het gaat om een daling van 8% in vergelijking met 2024. Maar de asielen zitten nog altijd overvol, zegt Weitz.
2: Je ziet dat de instroom nog altijd groter is dan de uitstroom. Wat dus wil zeggen dat dieren toch wel lang in de asielen blijven zitten. En dan heel specifiek bepaalde rassen bijvoorbeeld, zoals de American Stafford, Mechelse schepers. Sommige dieren vinden moeilijk een nieuw thuis omdat ze een beetje reputatie tegen hebben. En die soms wel meer dan een jaar blijven zitten in een asiel.
1: In de provincie Vlaams-Brabant zijn de problemen het grootst. In totaal telt Vlaanderen 173 dierenasielen. Er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Journaliste Kathleen Perraar.
3: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyadh zijn geleden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
1: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen daar. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Heel wat huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen toen 1500 mensen om het leven. 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden. 24 hours a day. Christina. Every day.

op deze zondag 11 oktober met Jesse Ware en The Wildest Moments. Dankjewel Christophe Thijsens voor Club Christina. Geen nood, je moet maar 7 dagen missen. Volgende week om 9 uur is hij er opnieuw. En die Jesse Ware, ja, ik had daar niet zoveel kennis van. Ik heb ze even opgezocht. Ze heeft toch wel wat connecties daar in de UK. Want haar zus is een bekende actrice en model. En haar vader is een presentator op de BBC. Ja, ze komt van goede huizen. Wel, mijn naam is Stijn Jacobs. Dit is Op de Middag. En jij vooral heel welkom.

0: Er zijn enorme koopjes te doen. Grote outletverkoop van nachtmode, bed- en badtextiel in de pop-up in de Bergstraat nummer 64 in Heist op den Berg. Kwaliteitsmerken aan ongelooflijke kortingen. Min 30, min 50, ja, zelfs tot min 70%. Een unieke kans. Enorme koopjes op elegante nachtmode, kleurrijke badjassen, bed- en badtextiel en toffe accessoires. De pop-up is alle dagen open van 10 tot 17 uur, zondag en maandag gesloten. Vanaf zaterdag 17 oktober. Lekker eten aan het Gouden Kruispunt in Heist Centrum? Eén adres. De traditionele Vlaamse keuken bij Reverso en de typische Egyptische gerechten bij de Black Horse. Spare ribs, scampi's, pizza, pasta, shawarma, kipkebab. Of kies je vol au vent, frietjes met stoofvlees, chateaubriand en nog zoveel meer. Lekker eten in een prachtig interieur. Bij Reverso en de Black Horse. Samen op één adres. Leopoldlei 2 in Heist Centrum. Ook voor een koffietje, een pintje, een borrelhapje en een glaasje wijn ben je welkom.
1: Christina.

homewrecker van de artiest van het ogenblik, Somber. Want hij staat ook op nummer 1 met een andere single, My Body Isn't Ready. Dat kan je iedere zaterdagnamiddag beluisteren hier bij ons. En hij weet ook waar België ligt. Want afgelopen jaar is hij naar de AB gekomen, stond hij op het podium van Pukkelpop. Dat is al heel fijn voor de fans. En volgend jaar staat hij in de AFAS-doom en is hij ook niet aangekondigd als artiest voor Rock Werchter 2027. Moet ik even nakijken.

0: voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagram-pagina voor nog meer inspirerende verhalen. Lovestore.be. Love, you're going to love us.
1: Love houdt stokverkoop. Op zondag 11 oktober vanaf 11 tot 17 uur in de tent voor de winkel. Bergstraat 102, Heist op den Berg. Winterkleding aan scherpe prijzen.
2: 200 euro korting. Als je nu een sectionele poort met motor bestelt bij Almo. Almo heeft absolute topkwaliteit. Sectionele garagepoorten van Heurman. Mooi design, mooie kleurtjes, duurzaam, veilig en vlotte bediening. Almo heeft ook een eigen team met jarenlange ervaring en sterk in service. Bestel nu in oktober je sectionele poort van Heurman en geniet van 200 euro korting. Bij Almo, vlakbij het station van Heist op den Berg.
3: Heurman, zet de puntjes op de O. Christina.
4: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

heeft nog hoge toppen met zijn laatste worp. Nooduitgang Meteor, ook hier bij ons staat hij in high rotation. Eind jaren 90 had je zo enkele leuke dansprojecten die altijd gastartiesten uitnodigden. Sash was er zo één van en hij nodigde Tina Cousins uit. En ja, die had de smaak te pakken en bracht ook nog een eigen album uit. Daaruit halen we voor jullie nog een keer deze single uit 98.

laatste. Patient Zero, Taylor Swift. En ja, dat gaat weer potten breken. En is al potten aan het breken. Het begindagen trouwens van deze Leuvense artiest, Milo.

Mag je het label Classic absoluut geven? Dexys Midnight Runner hier bij Christina op de middag. En come on, Eileen. Oh, deze dame die mag altijd binnen zonder kloppen.

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.

mag dan wel zondag zijn, rustdag, maar wij blijven doorgaan. Net zoals de heren van Soul Sisters, Jan Leijers en natuurlijk Paul Michiels. Like a Mountain. Weer een nieuws van 1 uur, dat komt jouw richting uit. Nadien ben ik nog terug met 1 uur op de middag. Nog even Terry Swings en Mr. Know It All.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: 8 Franstalige jongeren die betrokken waren bij de rellen tijdens de betoging in Brussel zijn opnieuw vrij. Ze moesten normaal gezien naar een gesloten jeugdinstelling, maar daar is niet genoeg plaats, dat meldt het parket van Brussel. Aurélie Anne de Vos.
4: Het gaat onder andere over een jongen van 16 die werd teruggevonden met 7 molotovcocktails, die reeds een dossier had bij de jeugdrechter en die vandaag vrij is. Justitie is niet geloofwaardig.
3: In totaal werden 21 mensen aangehouden na de rellen. In Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 overleden bij een auto-ongeval, dat schrijft HLN. Volgens een getuige was er een straatrace aan de gang en liep het daardoor fout. 4 geparkeerde auto's raakten beschadigd, een passagier van 25 raakte lichtgewond. Het parket onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vicepremier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op sociale media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten. Hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting. Dinsdag is de deadline. Er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyad in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Journaliste Kathleen Perraar.
5: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyad zijn geleden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
3: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen daar. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Verschillende huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook al getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen toen 1500 mensen om het leven, 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden.
6: Christina. Every hour. Every day.

Live kan je haar helaas niet meer aan het werk zien. Maar ondertussen heeft ze heel mooie en goede tribute bands. En een van die dames komt naar de Lotto Arena, Glennis Grace, ergens in november. Dit is deel 2 van Op de Middag hier bij Christina met Joel Corrie.

0: zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg.
1: Christina. Coco.

0: Letsgo ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Christina.

meest down-to-earth man in popland, zo kan je wel omschrijven. Alex Warren en zijn hit van enkele maanden geleden, The Passenger. Van bij ons nu, DJ Licious, ja, hij is zo toch wel de vaandeldrager van de DJ's in Vlaanderen. Hope.

steeds in onze hitparade de Bangelijke 40 met hun Tranen van Goud. Aaron Blommaert en Zoe Levi. En tranen van geluk voor deze dame, want het is me een beetje ontgaan, maar ze is voor de eerste maal mama geworden, ongeveer een maand geleden. Lady Gaga. Ondertussen is ze al 40 jaar, dus we zullen een tijdje met haar hele vele hits het moeten doen. Geen nieuw werk, maar daar komen we wel een tijdje mee toe. Dit komt uit 2008, uit haar beginperiode.

Op kwaliteit staat geen leeftijd. Dat moet je maar vragen aan Harold Melvin en de Blue Notes. Een plaat uit 1974 en Satisfaction Guaranteed. Or Take Your Love Back hier bij Christina op de middag. Harry Styles van begin dit jaar met zijn speciale hit Aperture.

0: Lekker eten aan het Gouden Kruispunt in Heist Centrum? Eén adres. De traditionele Vlaamse keuken bij Reverso en de typische Egyptische gerechten bij de Black Horse. Spare ribs, scampi's, pizza, pasta, shawarma, kipkebab. Of kies je vol au vent, frietjes met stoofvlees, chateaubriand en nog zoveel meer. Lekker eten in een prachtig interieur. Bij Reverso en de Black Horse. Samen op één adres. Leopoldlei 2 in Heist Centrum. Ook voor een koffietje, een pintje, een borrel. Een hapje en een glaasje wijn ben je welkom.
1: Love, dat is passie voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagram-pagina voor nog meer inspirerende verhalen. lovestore.be Love, you're going to love us.
2: Love houdt stokverkoop. Op zondag 11 oktober vanaf 11 tot 17 uur in de tent voor de winkel. Bergstraat 102, Heist op den Berg. Winterkleding aan scherpe prijzen.
3: 200 euro korting. Als je nu een sectionele poort met motor bestelt bij Almo. Almo heeft absolute topkwaliteit. Sectionele garagepoorten van Heurman. Mooi design, mooie kleurtjes, duurzaam, veilig en vlotte bediening. Almo heeft ook een eigen team met jarenlange ervaring en sterk in service. Bestel nu in oktober je sectionele poort van Heurman en geniet van 200 euro korting. Bij Almo, vlakbij het station van Heist op den Berg.
4: Heurman, zet de puntjes op de O. Christina.

klok van 2 uur is inzicht. Tijd om afscheid te nemen. Om jou te bedanken hier bij Christina. Maar ook om te zeggen dat Julie Bergiers eraan komt tussen 2 en 4. Dat was nog een keer Simple Minds en Glittering Prize. Volgende week zaterdag ben ik er opnieuw vanaf 12 uur. Ik laat je met Jimmy Miller en Baby Doll. Tot later.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: 8 Franstalige jongeren die betrokken waren bij de rellen tijdens de betoging in Brussel zijn opnieuw vrij. Ze moesten normaal gezien naar een gesloten jeugdinstelling, maar daar is niet genoeg plaats, dat meldt het parket van Brussel. Aurélie Anne de Vos.
3: Het gaat onder andere over een jongen van 16. Die werd teruggevonden met 7 molotovcocktails. Die reeds een dossier had bij de jeugdrechter en die vandaag vrij is. Justitie is niet geloofwaardig.
2: In totaal werden 21 mensen aangehouden na de rellen. In Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 overleden bij een auto-ongeval, dat schrijft HLN. Volgens een getuige was er een straatrace aan de gang en liep het daardoor fout. 4 geparkeerde auto's raakten beschadigd, een passagier van 25 raakte licht gewond. Het parket onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vicepremier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op sociale media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten. Hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting. Dinsdag is de deadline. Er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Journaliste Kathleen Perraar.
4: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyadh zijn geleden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
2: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen daar. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Verschillende huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook al getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen toen 1500 mensen om het leven, 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden.
1: Christina. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

geweldige Freya Sky met Silent Treatment. Goede, goede namiddag iedereen. En voor degenen die inpikken, welkom bij Christina. Dankjewel Stijn, ik ben Julie Vergiers en ik ga jullie nu gezelschap houden tot en met 4 uur. Dat doe ik samen met Wils.

0: GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL, dat merk je wel. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. GVL. Kasteelstraat, Heist op den Berg. Heb je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Calegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Calegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.calegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99.
2: Calegato! Christina.

Calvin Harris and the Disciples met How Deep Is Your Love. Ik heb echt de kreunermania, want ik ben grote fan. Daarom een van mijn persoonlijke favorieten die eraan zit te komen. De Kreuners met natuurlijk nummer 1.

Kids met There Will Be No Next Time. Vergeet de dromerige mandolines van Losing My Religion. In 94 trok er met het album Monster alle registers open voor een ras echte rauwe gitaarrock. Dat doen ze met Bang & Blame.

0: Er zijn enorme koopjes te doen. Grote outletverkoop van nachtmode, bed- en badtextiel in de pop-up in de Bergstraat nummer 64 in Heist op den Berg. Kwaliteitsmerken aan ongelooflijke kortingen. Min 30, min 50, ja, zelfs tot min 70%. Een unieke kans. Enorme koopjes op elegante nachtmode, kleurrijke badjassen, bed- en badtextiel en toffe accessoires. De pop-up is alle dagen open van 10 tot 17 uur, zondag en maandag gesloten. Vanaf zaterdag 17 oktober.
1: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
2: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
3: Christina.

Day the Music Died. Toen Buddy Holly, Ritchie Valens en The Big Bopper omkwamen in de vliegramp, maakte Don McLean er American Pie van. Nu Whatever It Takes van Imagine Dragons.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Brussel is de klimaatmars aan de gang. De actievoerders eisen dat er meer geld en aandacht gaat naar de klimaatopwarming. Journaliste Rosalie Pieters is ter plaatse.
3: Volgens de organisatie waren er bij de vorige editie 30.000 deelnemers en ze verwachten er dit jaar meer. Want ze gaan ervan uit dat veel mensen toch zijn wakker geschud door de voorbije zomer, door de vele hittegolven, door de bosbranden, door de oversterfte.
2: De politie en de organisatie hebben wel maatregelen genomen na de vakbondsbetoging afgelopen vrijdag in Brussel om te voorkomen dat relschoppers zich mengen onder de betogers. In Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen bij een auto-ongeval, dat schrijft HLN. Volgens een getuige gebeurde dat tijdens een straatrace. Vier geparkeerde auto's raakten beschadigd. Een passagier van 25 raakte licht gewond. Het parket onderzoekt de zaak. En ex-radiomaker Sven Pichal krijgt bedreigingen naar aanleiding van de documentaire reeks Het Bestaat, dat zegt zijn advocaat. Hij vraagt daarom dat Pichal onherkenbaar in beeld komt in die documentaire en met een vervormde stem. De documentairemakers gaan daar ook op in. De reeks gaat over seksueel kindermisbruik. Er was veel rond te doen omdat in de derde aflevering ook daders aan het woord komen, onder wie dus Pichal. Die aflevering is nog niet uitgezonden. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 20 graden.
4: Christina

Dat was Stevie Nicks met Rooms on Fire. Nu Coldplay, die na hun wereldtournee trouwens bezig zijn met het opnemen van hun 11e studioalbum. En hier komt Every Teardrop Is

Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie.

0: Bosmaiers, hakselaars, hoge drukreinigers, alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuinrama, ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
0: Op de baan Heist-Westerlo.
2: Christina. On a train.

Madonna met Sorry. We gaan van oud naar nieuw. Sienna Spyro komt eraan en ze treedt ook nog eens op in België op 16 maart 2027. We luisteren naar Great Expectations.

Een echte jaren 80 banger, Duran Duran met Wild Boys. Bedankt dat jullie vandaag luisteren naar Christina en we gaan nu over naar Somber met My Body Isn't Ready.

0: voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagram-pagina voor nog meer inspirerende verhalen. Lovestore.be. Love, you're going to love us.
1: Love houdt stokverkoop. Op zondag 11 oktober vanaf 11 tot 17 uur in de tent voor de winkel. Bergstraat 102, Heist op den Berg. Winterkleding aan scherpe prijzen.
2: Er zijn enorme koopjes te doen. Grote outletverkoop van nachtmode, bed- en badtextiel in de pop-up in de Bergstraat nummer 64 in Heist op den Berg. Kwaliteitsmerken aan ongelooflijke kortingen. Min 30, min 50, ja, zelfs tot min 70%. Een unieke kans. Enorme koopjes op elegante nachtmode, kleurrijke badjassen, bed- en badtextiel en toffe accessoires. De pop-up is alle dagen open van 10 tot 17 uur, zondag en maandag gesloten. Vanaf zaterdag 17 oktober.
0: Christina.

7 Seconds van Yusu Endur en Nene Cherry. Het zit er alweer op voor mij vandaag op deze prachtige zondagnamiddag. Maar niet gevreesd, want ik laat jullie achter in de goede handen van mijn collega Johan. Dat doen we met OMD, Made of Orleans. Salukes!

0: Christina Nieuws.
1: Er moeten dringend extra plaatsen komen in onze gesloten jeugdinstellingen. Dat heeft minister van Veiligheid Bernard Quintin gezegd bij VTM Nieuws. 8 jongeren die betrokken waren bij de rellen in Brussel zijn vrijgelaten omdat er geen plaats is. Je hoort Quintin.
2: Ik vind dat ongelooflijk. De politie doet haar job, het parket doet ook haar job en er zijn geen plaatsen. Dat wil zeggen dat op een bepaald moment, zoals de overheid, de straffeloosheid, het gevoel aan het voeden is.
1: Hij wijst er ook op dat de jeugdinstellingen een regionale bevoegdheid zijn. In ons voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Standard. De wedstrijd werd zonder publiek gespeeld na het geweld tijdens de wedstrijd vorig jaar. Charleroi komt zo naast Club Brugge op de tweede plaats op 1 punt van leider AA Gent. Standard staat 8e. En de Nederlandse Lucinda Brandt heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen, de eerste veldrit van het seizoen. Het hele podium was Nederlands trouwens, met Céline Alvarado op 2 en Denise Betsema op 3. Julie Brouwers was de beste Belgische op de 10e plaats. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden, dinsdag wisselvallig en zacht bij 20 graden.
3: Christina.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

spelen ze in het voorprogramma van de Simple Minds. Dat waren Something Happens en Parachute. Dit is Bruno Mars en Just The Way You Are. Zometeen terug naar de jaren 70 met Delegation.

0: 200 euro korting. Als je nu een sectionele poort met motor bestelt bij Almo. Almo heeft absolute topkwaliteit. Sectionele garagepoorten van Heurman. Mooi design, mooie kleurtjes, duurzaam, veilig en vlotte bediening. Almo heeft ook een eigen team met jarenlange ervaring en sterk in service. Bestel nu in oktober je sectionele poort van Heurman en geniet van 200 euro korting. Bij Almo, vlakbij het station van Heist op den Berg.
1: Heurman, zet de puntjes op de O. Christina.

ambiance verzekerd met Casey en de Sunshine Band. Dat was Come to My Island. Paul McCartney en Michael Jackson hadden twee grote hits in de jaren 80. The Girl Is Mine en deze CCC.

I Will Wait van Mumford & Sons. Paul Simon van het album Graceland. Diamonds on the Soles of His Shoes hier bij Christina. Zometeen Dancing on the Ceiling van Lionel Richie.

0: afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84. Christina.

is een drukke periode voor deze absent-minded optredens. Onder meer deze maand in Merelbeke, Melle, De Panne, Buggenhout en Oudsbergen. Nog meer Belgisch werk. Dit is Via Condeels met Heading for a Fall. Tot zometeen.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De sfeer bij de begrotingsgesprekken zit onder nul. Premier Bart De Wever voert opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers, want ze moeten nog altijd op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Bart De Wever kwam heel bedrukt binnengereden. Zette zelfs even zijn auto-alarm aan, omdat hij zo snel mogelijk wilde binnengeraken en ons helemaal negeerde. Nog sinds het van Peterkem heel bedrukt binnen. En allemaal konden ze niet genoeg benadrukken hoe ernstig de situatie was en hoe moeilijk het is, hoe ver we nog van een oplossing staan.
3: MR blijft bij zijn standpunt dat er geen extra taksen mogen komen door de BTW-hervorming. Dat herhaalde minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin vanmiddag bij VTM Nieuws.
5: Onze boodschap bij MR is heel duidelijk. We hebben de verkiezingen gewonnen en goed gewonnen met een programma. En die programma, het was duidelijk geen verhoging van de belasten.
3: Dinsdag dan wordt De Wever in het parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen, maar de kans is klein dat die deadline gehaald wordt. In Brussel stappen tienduizenden mensen in een klimaatmars. Ze eisen meer aandacht voor de klimaatverandering. Journaliste Rosalie Pieters is daar.
6: Ze gaan ervan uit dat veel mensen toch zijn wakker geschud door de voorbije zomer. Door de vele hittegolven, door de bosbranden, door de oversterfte. De hoofdboodschap hier is naar de politiek toe om toch werk van te maken om af te stappen van de fossiele brandstoffen.
3: Ex-radiomaker Sven Pichal krijgt bedreigingen naar aanleiding van de documentaire reeks Het Bestaat, dat zegt zijn advocaat. Hij vraagt daarom dat Pichal onherkenbaar in beeld komt in die documentaire en met vervormde stem. De documentairemakers gaan daar ook op in. De reeks gaat over seksueel kindermisbruik. Er was veel rond te doen omdat in de derde aflevering ook daders aan het woord komen, onder wie dus Pichal. Die aflevering is nog niet uitgezonden. De Amerikaanse president Trump kondigt een energiewapenstilstand aan tussen Rusland en Oekraïne. Volgens hem hebben beide landen ermee ingestemd om geen energiedoelwitten meer aan te vallen. Eerder had hij felle kritiek op Oekraïne omdat het Russische olieraffinaderijen aanvalt. Eerder deze week kondigde Trump aan dat Rusland extra diesel zal leveren op de internationale markt. In ons voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Standard. Die wedstrijd werd zonder publiek gespeeld na het geweld tijdens de wedstrijd vorig jaar. Charleroi komt zo naast Club Brugge op de tweede plaats, op 1 punt van leider AA Gent. Standard staat 8e. Michael van Tournout heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. Dat is de eerste veldrit van het seizoen. Hij haalde het voor 2 ploegmaten, Jordi Corsus en Gerbe Kuipers. Bij de vrouwen was de Nederlandse Lucinda Brandt de beste. En de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Singapore Formule 1 gewonnen. Hij haalde het voor de Monegask Charles Leclerc en de Italiaan Kimi Antonelli. Verstappen reed van start tot finish aan de leiding. Hij won gisteren ook al de sprintrace in Singapore. Antonelli blijft wel leider in de WK-stand. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 20 graden.
7: Christina.

Sister Sledge en He's Just One Away. Wij zijn nog samen tot aan 6 uur heen bij Christina. Dit is Arsenal en So Not.

0: voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calligato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Calligato. Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Serniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Serniels. Lierse Steenweg, hijst op den berg.
1: Christina.

verhaal van Soul Sister begon 40 jaar geleden met de single You Get To Me. Je hoorde Ain't That Simple. Heart of Glass, hier is Blondie.

0: Lekker eten aan het Gouden Kruispunt in Heist Centrum? Eén adres. De traditionele Vlaamse keuken bij Reverso en de typische Egyptische gerechten bij de Black Horse. Spare ribs, scampi's, pizza, pasta, shawarma, kipkebab. Of kies je vol au vent, frietjes met stoofvlees, chateaubriand en nog zoveel meer. Lekker eten in een prachtig interieur. Bij Reverso en de Black Horse. Samen op één adres. Leopoldlei 2 in Heist Centrum. Ook voor een koffietje, een pintje, een borrelhapje en een glaasje wijn ben je welkom.
1: GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
2: Een mooi resultaat en service op maat.
1: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. GVL. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
3: Christina.

FNM, oftewel Faith No More. De rockers uit San Francisco die een hit hadden met een nummer van de Commodores. Dat was Easy.

Wall Street Shuffle, een popklassieker van 10cc. Go West, dat zijn Peter Cox en Richard Dummy met hun eerste grote hit, We Close Our Eyes.

uit het hoge noorden, destijds opvolger van I've Been Losing You. Je hoorde Cry Wolf bij Christina. Nu 32 jaar terug met de Crash Test Dummies.

0: Er zijn enorme koopjes te doen. Grote outletverkoop van nachtmode, bed- en badtextiel in de pop-up in de Bergstraat nummer 64 in Heist op den Berg. Kwaliteitsmerken aan ongelooflijke kortingen. Min 30, min 50, ja, zelfs tot min 70%. Een unieke kans. Enorme koopjes op elegante nachtmode, kleurrijke badjassen, bed- en badtextiel en toffe accessoires. De pop-up is alle dagen open van 10 tot 17 uur, zondag en maandag gesloten. Vanaf zaterdag 17 oktober.
1: Christina.

een eer betoon aan Jack Nicholson door Dave Stewart en zijn begeleidingsband The Spiritual Cowboys. Maak er nog een fijne avond van en heel graag tot volgende week.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: De sfeer bij de begrotingsgesprekken zit onder nul. Premier Bart De Wever voert opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers. Ze moeten nog altijd op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
3: Bart De Wever kwam heel bedrukt binnengereden. Zette zelfs even zijn auto-alarm aan, omdat hij zo snel mogelijk wilde binnengeraken en ons helemaal negeerde. Nog sinds het van Peterken heel bedrukt binnen. En allemaal konden ze niet genoeg benadrukken hoe ernstig de situatie was en hoe moeilijk het is, hoe ver we nog van een oplossing staan.
2: MR blijft bij zijn standpunt dat er geen extra taksen mogen komen door de BTW-hervorming. Dat herhaalde minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin vanmiddag bij VTM Nieuws.
4: Onze boodschap bij MR is heel duidelijk. We hebben de verkiezingen gewonnen en goed gewonnen met een programma. En die programma, het was duidelijk geen verhoging van de belasten.
2: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen, maar de kans is klein dat hij die deadline zal halen. In Brussel stappen tienduizenden mensen mee in een klimaatmars. De politie spreekt van 45.000 betogers. Volgens de organisatie zijn het er zo'n 60.000, dubbel zoveel als vorig jaar. De actievoerders eisen meer aandacht voor ons klimaat. Benjamin Clarisse van de organisatie.
5: Mensen zijn heel boos, heel gefrustreerd, omdat er zo weinig politieke reactie gekomen is op deze verschroeiend hete zomer. Mensen verwachten echt wel meer klimaatactie van de politiek. We hebben verschillende eisen. Ik denk de belangrijkste is dat wij zeggen, kijk, er worden nog altijd 15 miljard euro per jaar uitgegeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen en dat moet nu echt wel stoppen.
2: De Amerikaanse president Trump kondigt een energiewapenstilstand aan tussen Rusland en Oekraïne. Volgens hem hebben beide landen ermee ingestemd om geen energiedoelwitten meer aan te vallen. Eerder had hij nog felle kritiek op Oekraïne omdat het Russische olieraffinaderijen aanvalt. En wielrennen, de Noor per strand Hagenes heeft Parijs Tour gewonnen. Hagenes sprong op een kilometer voor het einde weg uit een kopgroep. Jasper Stuyven ging nog in de achtervolging, maar strandde op 2 seconden op de tweede plaats. De Fransman Christophe Laporte werd derde. En Michael van Tournout heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. Dat is de eerste veldrit van het seizoen. Hij haalde het voor 2 ploegmaten, Jordi Corsus en Gerbe Kuipers. Bij de vrouwen was de Nederlandse Lucinda Brandt de snelste. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig bij maxima rond 17 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen in het westen. Ook dinsdag vrij zonnig en dan kunnen we lokaal 20 graden halen.
6: Christina.

Sarah and All Because of You. En zo wordt het iets over zes op deze zondagavond. David is mijn naam. Ik ben er graag bij het komende uur met zometeen nog de man die binnenkort de Kids' Choice Award mag gaan presenteren. Het is een hele grote ster. Wie het is hoor je zometeen na 80's werk van Kate Bush.

14 november, dan mag hij zijn presentatieskills eens even gaan bovenhalen, want dan presenteert hij namelijk de Kids' Choice Awards met als grootste genomineerde blijkbaar Taylor Swift, de Alex Warren en Emerald Eyes. Zometeen gaan we nog naar Miami met Will Smith, naar deze van Olivia en

0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Covera, al meer dan 60 jaar Belgische topkwaliteit. Prachtige keukens, badmeubelen, maatkasten en ook totaalprojecten. Covera is bovendien heel sterk in maatwerk met een eigen productie in de Kempen en een vlotte eigen service.
1: Covera!
2: Ontdek hoe we jouw plannen concreet kunnen maken en welke mooie verrassende deals we voor je hebben.
1: Covera!
2: We verwelkomen je op de open keukendagen en verwennen je graag met een hapje en een drankje. Zaterdag 24 en zondag 25 oktober.
1: Feest in de keuken van Covera.
3: Christina.
4: What?

Mr. Miles Smith en Mr. Niall Horan hoorde je in Drive Safe. En daarvoor zat nog muziek van Will Smith. En die man is momenteel bezig met 215. Een scripted serie die gaat over de opkomst van DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince in de hip-hop scene van Philadelphia. Binnenkort allicht te bewonderen op het kleine scherm.

moet je dit nu eigenlijk als een compliment aanschouwen als iemand zegt "You're my favorite waste of time." Uit 1986 was het werk van Owen Paul. En dan nu muziek van een man die de afgelopen weken behoorlijk vaak in het nieuws terecht kwam. Het had alles te maken met zijn voorprogramma Macklemore. Ik hoef het jullie niet meer te vertellen zeker. Ondertussen heeft hij een nieuw voorprogramma, namelijk Isaac Slade, de voormalige frontman van The Fray. Ik heb het uiteraard over Ed Sheeran. Dit is nog eens American Town.

Gisteren heb ik nog een van zijn collega's bezocht, bedenk ik mij bij deze. Want het was toch een tandarts, hè, deze man. Dr. Alban uit 1992 en It's My Life. Onderweg hier zo meteen werk van een topmodel dat in de 80's nog optrad in een jeans commercial. Hij betrad daar een wasserette en hij deed daar zijn jeansbroek uit. Het was niet Jan Peumans, over wie ik het wel heb, hoor je zo meteen. Nou, dat is hier van Criss Cross Amsterdam.

Dat waren Crisscross Amsterdam, Louisa Sansa, Willy William en My Oh My. En ik had jullie nog een topmodel beloofd uit de 80's die optrad in een jeans commercial toenertijd. Hij werd op slag wereldberoemd en hij bleek ook nog te kunnen zingen. Uit 1986 is dit werk van Nick Cayman.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
2: 200 euro korting. Als je nu een sectionele poort met motor bestelt bij Almo. Almo heeft absolute topkwaliteit. Sectionele garagepoorten van Heurman. Mooi design, mooie kleurtjes, duurzaam, veilig en vlotte bediening. Almo heeft ook een eigen team met jarenlange ervaring en sterk in service. Bestel nu in oktober je sectionele poort van Heurman en geniet van 200 euro korting. Bij Almo, vlakbij het station van Heist op den Berg.
3: Heurman, zet de puntjes op de O. Christina.

Van alweer 14 jaar geleden, Blow My Whistle Baby, was dat van Flo Rida. Zo werd het bijna 7 uur op deze zondagavond. Ik ga stil een afscheid nemen en dat doe ik met de plaat die deze week is uitgeroepen tot de alarmschijf bij onze noorderburen. Dit wordt een hele grote hoor. Dit is Jamie Miller en Baby Doll.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Een grote opkomst voor de klimaatmars in Brussel. Volgens de politie waren er 45.000 betogers. Volgens de organisatie zelfs 60.000. Dubbel zoveel als vorig jaar. De actievoerders eisen meer aandacht voor ons klimaat. Benjamin Clarisse van de organisatie.
3: Mensen zijn heel boos, heel gefrustreerd, omdat er zo weinig politieke reactie gekomen is op deze verschroeiend hete zomer. Mensen verwachten echt wel meer klimaatactie van de politiek. We hebben verschillende eisen. Ik denk de belangrijkste is dat wij zeggen van kijk, er worden nog altijd 15 miljard euro per jaar uitgegeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen en dat moet nu echt wel stoppen.
2: Voor de kust van Djibouti in Afrika zijn zeker 139 migranten omgekomen bij een schipbreuk. Dat melden de Verenigde Naties. Onder de slachtoffers 15 kinderen. De ramp gebeurde donderdagnacht al, maar raakte vandaag pas bekend. De boot was op weg van Djibouti naar Jemen, maar kapseisde. Aan boord waren 350 mensen. 84 van hen zijn nog altijd vermist. Union is zijn leidersplaats in ons voetbal kwijt. Het kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel thuis tegen Oud-Heverlee Leuven. Union zakt zo naar de vierde plaats op 2 punten van leider AA Gent. OHL staat 14e. Wielrenner de Noor Perstrand Hagenes heeft Parijs-Tours gewonnen. Hagenes sprong op een kilometer voor het einde weg uit een kopgroep. Jasper Stuyven ging nog in de achtervolging, maar strandde op 2 seconden op de tweede plaats. De Fransman Christophe Laporte werd derde. Michael van Toerenhout is tevreden na zijn overwinning in de Mosselcross in Dendermonde, de eerste veldrit van het seizoen. Hij was de snelste voor zijn ploegmaten Jordi Korsus en Joran Wiseuren.
4: Ik denk dat het voor iedereen een beetje de eerste grote test is. En, ik wist van vorige week al dat de conditie wel goed zit. Natuurlijk is het een beetje afwachten wat de rest conditioneel gesteld is. En ik weet dat ik goed bezig ben. En op naar de volgende week.
2: Van Toerenhout wint 100 kilo mosselen. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen begint de dag grijs, maar daarna wordt het vrij zonnig bij maxima rond 17 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen in het westen. Ook dinsdag vrij zonnig en dan kunnen we lokaal 20 graden halen.
1: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij niet op de hoogte is van een zogenaamde energiewapenstilstand met Rusland, maar dat hij er wel klaar voor is. De Amerikaanse president Trump had dat bestand aangekondigd. Volgens hem stemmen Rusland en Oekraïne ermee in om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky zegt wel dat als Rusland akkoord gaat, Oekraïne zich er ook aan zal houden. Voor de kust van Djibouti in Afrika zijn zeker 139 migranten omgekomen bij een schipbreuk. Dat melden de Verenigde Naties. Onder de slachtoffers zeker 15 kinderen. De ramp gebeurde donderdagnacht al, maar raakte vandaag pas bekend. De boot was op weg van Djibouti naar Jemen, maar kapseisde. Aan boord waren 350 mensen. 84 van hen zijn nog altijd vermist. En Union is zijn leidersplaats in ons voetbal kwijt. Het kwam niet verder dan een 1-1 gelijk spel thuis tegen Uithevelee Leuven. Union-speler Camille van de Perre.
2: Ondermaatse eerste helft, denk dat we daar eigenlijk de wedstrijd uit handen geven. We kwamen tekort in de duels, de tweede ballen, kwaliteit aan de bal. Dus ik denk op basis van de eerste helft dat ik de punten heb verloren.
1: Union staat nu vierde op 2 punten van leider AA Gent. OHL staat 14e. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.
0: Christina.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Ik bied een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Premier Bart De Wever stelt zijn beleidsverklaring uit. Die had hij overmorgen moeten houden in het parlement, maar er is geen zicht op een akkoord over de begroting. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Het is nu ook officieel. Bart De Wever heeft zelf een bericht uitgestuurd om te zeggen dat zijn State of the Union dinsdag, dat dat niet meer haalbaar is. Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren.
3: De Wever herhaalt dat er op korte termijn zicht moet zijn op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij niet op de hoogte is van een zogenaamde energiewapenstilstand met Rusland, maar dat hij er wel klaar voor is. De Amerikaanse president Trump had dat bestand aangekondigd. Volgens hem stemmen Rusland en Oekraïne ermee in om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky zegt wel dat als Rusland akkoord gaat, Oekraïne zich er ook aan zal houden. En een zware nederlaag voor Antwerp in het voetbal. Het verloor met 5-1 op het veld van Westerlo. In de stand is Antwerp 13e, Westerlo wordt 6e. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.
5: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Premier Bart De Wever stelt zijn beleidsverklaring uit. Die had hij overmorgen moeten houden in het parlement, maar er is geen zicht op een akkoord over de begroting. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Het is nu ook officieel. Bart De Wever heeft zelf een bericht uitgestuurd om te zeggen dat zijn State of the Union dinsdag dat niet meer haalbaar is. Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting in begroting van voorlopig 12e is dat zal accepteren.
1: De Wever zegt dat er op korte termijn zicht moet zijn op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. In Houthalen Helligter in Limburg heeft het gebrand in het noodopvangcentrum. Dat bevestigt de burgemeester. De brand brak uit in een van de slaapgebouwen. Een 100-tal bewoners moesten geëvacueerd worden. Iedereen kon het gebouw veilig verlaten. Al raakten enkele bevangen door de rook. De 90 bewoners van het getroffen slaapgebouw kunnen niet terug. Voor hen zoeken de gemeente en het Rode Kruis opvang. Rond deze tijd begint een staking bij de NMBS. Die is gericht tegen de besparingen van de federale regering. Je hoort woordvoerder Dimitri Temmerman.
3: Er zullen minder treinen zijn, maar op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is er wel een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
1: De NMBS raadt aan om de routeplanner te checken om te zien of jouw trein rijdt. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Er is een projectiel ingeslagen op een passagiersterminal en er is brand ontstaan. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Gisteren vielen 12 doden bij een aanval op de luchthaven. Die was het werk van Houthi-rebellen in Jemen. Saoedi-Arabië steunt buurland Jemen in de strijd tegen de rebellen. En een zware nederlaag voor Antwerpen in het voetbal. Het verloor met 5-1 op het veld van Westerlo. In de stand is Antwerp 13e, Westerlo wordt 6e. KV Mechelen haalde zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. KV Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.
4: Christina, every day.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Geen State of the Union dinsdag in het parlement. Dat heeft premier Bart De Wever zelf aangekondigd. Die wordt uitgesteld omdat er geen zicht is op een begrotingsakkoord. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
3: Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren. Dus dat wil zeggen dat hij nog misschien 2-3 weken heeft om toch tot een akkoord te komen. Maar laat het ook duidelijk zijn, nog altijd is het gevoel geen idee hoe we hier gaan uitgeraken.
2: In Saudi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Er is een projectiel ingeslagen op een passagiersterminal en er is brand ontstaan. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Gisteren vielen 12 doden bij een aanval op de luchthaven. Die was het werk van Houthi-rebellen in Jemen. Saudi-Arabië steunt buurland Jemen in de strijd tegen de rebellen. En een zware nederlaag voor Antwerpen in het voetbal. Het verloor met 5-1 op het veld van Westerlo. In de stand is Antwerp 13e, Westerlo wordt 6e. KV Mechelen haalde zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. KV Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.

0: Christina Nieuws.
1: Bij de NMBS is een 24-uren staking begonnen. Die is gericht tegen de besparingen van de federale regering. Daardoor rijden er minder treinen, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.
2: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
1: De NMBS raadt aan om de routeplanner te checken om te zien of jouw trein rijdt. Ook onder meer bij de lijn wordt er morgen gestaakt. In Houthale Helchteren in Limburg heeft het gebrand in een noodopvangcentrum. Dat bevestigt de burgemeester. De brand brak uit in een van de slaapgebouwen. Een 100-tal bewoners moesten geëvacueerd worden. Iedereen kon het gebouw veilig verlaten, al raakten enkele bevangen door de rook. De 90 bewoners van het getroffen slaapgebouw kunnen niet terug. Voor hen zoeken de gemeente en het Rode Kruis opvang. Rusland heeft opnieuw energieinstallaties aangevallen in Oekraïne. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. In Kharkiv is een warmtekrachtcentrale aangevallen en in Kiev een elektriciteitscentrale. Daar zitten verschillende wijken zonder stroom. Volgens Zelensky gebeurden de aanvallen na de aankondiging van een zogenaamde energiewapenstilstand door de Amerikaanse president Trump. Hij zei dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinstallaties niet meer zouden aanvallen. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht, donderdag kunnen we 20 graden halen.

0: Tuindrama. Je bent er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuindrama. Ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuindrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuindrama.
0: Op de baan Heist Westerlo.
2: Christina.

0: afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.

Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electrovalok. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electrovalok.
1: Christina.